0: ZFM met je nieuwsupdate. 2 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

naar de muziek. Happy Music.

ZFM met je nieuwsupdate. 5 uur. Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. De NATO-landen leggen hun sterke toewijding aan het bondgenootschap en steun aan Oekraïne vast in de slotverklaring van de top in Ankara volgende week. Ze willen volgend jaar 70 miljard euro geven voor militaire uitgaven. Ook spreken ze zich uit over Iran en de vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump onderschrijft de verklaring. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden, gedrukt in Exeter, New Hampshire. Het is het eerste exemplaar buiten de VS en werd in mei ontdekt in een verslag over de verovering van het schip Delton in 1776. Het document wordt tentoongesteld vanwege het 250-jarig bestaan van de VS. De werkzaamheden aan spoorwegkabels bij Rotterdam duren zeker tot maandagochtend 5 uur, meldt ProRail. Door een brand gingen maandag zo'n 200 kabels kapot, meer dan eerder gedacht. Het herstel is complex en kan maar met 4 man tegelijk in de kabel goot. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden stopbussen. Internationale en goederentreinen worden omgeleid. Een Nederlander is in Spanje veroordeeld voor zijn rol in een groot drugs- en witwasnetwerk. De stiefzoon van de burgemeester van jetset-oord Marbella was de spil van de bende. De rechtbank gaf celstraffen tot 16 jaar in een van de grootste drugszaken van Zuid-Spanje. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

Nieuwsupdate. 6 uur. Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. De NATO-landen leggen hun sterke toewijding aan het bondgenootschap en steun aan Oekraïne vast in de slotverklaring van de top in Ankara volgende week. Ze willen volgend jaar 70 miljard euro geven voor militaire uitgaven. Ook spreken ze zich uit over Iran en de vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump onderschrijft de verklaring. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden, gedrukt in Exeter, New Hampshire. Het is het eerste exemplaar buiten de VS en werd in mei ontdekt in een verslag over de verovering van het schip Dalton in 1776. Het document wordt tentoongesteld vanwege het 250-jarig bestaan van de VS. De werkzaamheden aan spoorwegkabels bij Rotterdam duren zeker tot maandagochtend 5 uur, meldt ProRail. Door een brand gingen maandag zo'n 200 kabels kapot, meer dan eerder gedacht. Het herstel is complex en kan maar met 4 man tegelijk in de kabelgoot. Tussen Rotterdam en Zwijndrecht rijden stopbussen. Internationale en goederentreinen worden omgeleid. Een Nederlander is in Spanje veroordeeld voor zijn rol in een groot drugs- en witwasnetwerk. De stiefzoon van de burgemeester van jetset-oord Marbella was de spil van de bende. De rechtbank gaf celstraffen tot 16 jaar in een van de grootste drugszaken van Zuid-Spanje. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Naar de muziek. Happy music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Slechts 52% van de Nederlanders gaat deze zomer in juli of augustus op vakantie, vergeleken met 73% 2 jaar geleden. De hoge kosten van vakantie spelen hierbij een grote rol. Daarnaast weerhoudt het risico op extreme hitte en ander onheil mensen ervan om te reizen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen gedood en 27 anderen gewond geraakt. Het Russische leger gebruikte zware glijbommen. Onder de doden zijn een kind van 5 jaar en haar moeder. Eerder voerde Rusland ook aanvallen uit in de regio Sumy, Dnipropetrovsk en Zaporizhia, waarbij meerdere doden vielen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro onder huisarrest blijft. De 71-jarige mag om zijn leeftijd en gezondheid thuis blijven, ook al is zijn conditie verbeterd. Vuurwapens zijn hem verboden nadat vorige maand een wapen op zijn naam werd gevonden. Alle wapens worden onmiddellijk in beslag genomen. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is vrijdag aangekomen bij de Mosalla-moskee in Teheran. Zaterdag begint daar de 6-daagse openbare begrafenisplechtigheid. De autoriteiten verwachten tussen de 15 en 20 miljoen mensen, wat het een van de grootste uitvaarten uit de moderne geschiedenis maakt. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
3: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro onder huisarrest blijft. De 71-jarige mag om zijn leeftijd en gezondheid thuis blijven, ook al is zijn conditie verbeterd. Vuurwapens zijn hem verboden nadat vorige maand een wapen op zijn naam werd gevonden. Alle wapens worden onmiddellijk in beslag genomen. Nederland zet in op afschrikking als belangrijkste pijler van het defensiebeleid. Minister Jessel Gus presenteerde maandag de defensienota op vliegbasis Geelze-Rijen en benadrukte dat potentiële tegenstanders moeten weten dat Nederland voorbereid is. De wereld wordt assertiever en agressiever, met China prominenter op het wereldtoneel, Amerikaanse distantie tot Europa en de Oekraïne-oorlog die al ruim 4 jaar duurt. Het lichaam van de Iraanse hoogste leider Ali Khamenei is vrijdag aangekomen bij de Mosalla-moskee in Teheran. Zaterdag begint daar de 6-daagse openbare begrafenisplechtigheid. De autoriteiten verwachten tussen de 15 en 20 miljoen mensen, wat het een van de grootste uitvaarten uit de moderne geschiedenis maakt. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen omgekomen, waaronder een kind van 5 jaar en haar moeder. 27 anderen raakten gewond. Het Russische leger gebruikte zware glijbommen waarbij meerdere gebouwen en winkels werden geraakt. Eerder werden ook aanvallen uitgevoerd in de regio Sumy, Dnipropetrovsk en Zaporizhia met meerdere doden als gevolg. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: ze? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Vorig jaar kwamen er 8000 minder migranten naar Nederland dan in 2024, meldt het CBS. Het is het derde jaar op rij dat immigratie daalt, vooral door minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. In totaal kwamen 309.000 mensen naar Nederland. In Amsterdam is de teleurstelling groot na de uitschakeling van Oranje op het WK-voetbal na penalties tegen Marokko. Fans van Marokko vieren uitbundig in steden als Utrecht, Amsterdam en Den Haag. In de Haagse Schilderswijk leidt het feest tot ongeregeldheden, waarna de politie met waterkanonnen ingrijpt. Prins Albert van Monaco betuigt zijn medeleven en steun aan de slachtoffers van de explosie in een appartementencomplex. Drie mensen raakten gewond, onder wie de Oekraïense zakenman Vadim Yermolaev en zijn gezin. De dader plaatste vermoedelijk een spijkerbom en vluchtte richting Frans grondgebied. De Verenigde Staten hebben opnieuw doelen in Iran aangevallen als reactie op een Iraanse droneaanval op een tanker in de straat van Hormuz. Iran reageerde met raket- en droneaanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Kuwait en Bahrein. Het staakt het vuren tussen beide landen staat hierdoor onder druk. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Taylor Swift en Travis Kelce zijn getrouwd in Madison Square Garden, New York. Het stel, beide 36 jaar, hield de ceremonie met 1000 gasten grotendeels geheim. Modehuis Dior verzorgde de kleding en Adam Sandler was de trouwambtenaar. Beroemdheden als Bradley Cooper en Ed Sheeran waren aanwezig. Het kabinet Jetten heeft deze week het grote stikstofplan aan de Tweede Kamer gepresenteerd, net voor het reces. Er is nu een meerderheid voor het plan waarmee een belangrijke verkiezingsbelofte van 4,5 maand geleden lijkt te zijn ingelost. De oppositie benadrukt dat Jetten moet kiezen tussen links of rechts. Vanochtend vroeg brak er brand uit in een appartement op de 4e verdieping van een oud pand aan de Oude Koemarkt in Sneek, meldt Veiligheidsregio Friesland. De brand was binnen een uur onder controle. Bewoners van naastgelegen appartementen werden geëvacueerd. De oorzaak van de brand is nog onbekend. In Teheran is de uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei begonnen bij de Mosalla-moskee. De staatsbegrafenis duurt 6 dagen en trekt miljoenen bezoekers. Khamenei, bijna 37 jaar de hoogste leider van Iran, werd gedood bij een Amerikaans-Israëlische luchtaanval. Buitenlandse leiders en organisaties zijn aanwezig. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
4: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
3: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
4: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
5: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. In het Duitse Erfurt heeft de politie ingegrepen bij demonstraties tegen het AfD-partijcongres. Het lokale AfD-kantoor werd aangevallen met vuurwerk en verfbommen, waarbij agenten gewond raakten. Demonstranten blokkeerden wegen en lijmden zich vast aan tramrails. Een groep doorbrak de blokkade en werd tegengehouden. Bosbranden teisteren delen van Spanje, Frankrijk en Portugal door aanhoudende hitte en droogte. Bij La Bisbal d'Empordà in Catalonië ging al ruim 2300 hectare verloren, terwijl harde wind het bluswerk bemoeilijkt. In Portugal met temperaturen tot 44 graden raakten 9 mensen gewond. Een intern onderzoek concludeert dat agenten noodzakelijk geweld gebruikten bij het omstreden incident in het AZC in Zeist. Daarbij werd in mei een zwangere vrouw tegen de grond gewerkt nadat zij zich mengde in de aanhouding van een 30-jarige verdachte. De vrouw negeerde herhaalde verzoeken om weg te gaan. De Verenigde Staten passen evenementen rond het 250-jarig bestaan aan vanwege extreme hitte. De Independence Day-parade in Washington wordt zaterdag afgelast en het festivalterrein op de National Mall opent later. Bij temperaturen boven de 40 graden houdt president Trump zaterdagavond een grote politieke bijeenkomst. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt een zwak front met lichte motregen van noordwest naar zuidoost over het land. Daarna breekt de zon door en blijft het droog met temperaturen tussen 20 en 24 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

Ja!

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 12 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
3: De politie verdedigt het optreden van agenten bij het incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over politieoptreden voorlopig aanhoudt. Vandaag is de zesdaagse uitvaart van de overleden Ayatollah Ali Khamenei begonnen. Dat begint in Teheran. De komende dagen zijn er rouwplechtigheden in meerdere steden. Donderdag wordt Ali Khamenei begraven in zijn geboorteplaats, Mashhad. Iran verwacht miljoenen bezoekers en heeft uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen. Bij een brand in een flat aan de oude Koenmarkt in Sneek is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. En nog maar iets meer dan de helft van de Nederlanders gaat deze zomer in juli of augustus op vakantie. 2 jaar geleden was dat nog bijna 3/4. Vooral de gestegen prijzen zorgen ervoor dat veel mensen thuis blijven tijdens de zomermaanden. Volgens de ANWB hoeft dat overigens niet te betekenen dat dat ook voor andere periodes van het jaar geldt. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land.
2: En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: club. Wednesday night, what a headache, but I went to the club. Thursday night, to the club. Friday night, didn't want to go. Then my friend Michelle called me on the phone, and so I went to the club. Saturday night, to the club. Sunday night, to the club.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
2: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
4: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
5: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM. Met je nieuwsupdate. 1 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
4: Toezichthouder ACM krijgt opnieuw klachten over agressieve verkoop van thuisbatterijen. Verkopers zouden inspelen op de angst voor stroomtekorten en consumenten onder druk zetten om snel een contract te tekenen. De ACM waarschuwt dat mensen zich niet moeten laten opjagen en eerst goed onderzoek moeten doen voordat ze een thuisbatterij aanschaffen. Oekraïne ontkent dat de belangrijke Oost-Oekraïnse stad Kostjantynivka in Russische handen is gevallen. Rusland meldde eerder dat de stad is veroverd en president Poetin sprak van een belangrijke strategische overwinning. Volgens Oekraïne wordt er nog altijd gevochten in en rond de stad die cruciaal is voor de verdediging van de regio Donetsk. De politie verdedigt het optreden van agenten bij het incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over de politieoptreden voorlopig aanhoudt. En bij een brand aan een flat in de Oude Koemarkt in Sneek is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te redden, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. De politie doet onderzoek. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
3: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
4: Wild FM, met je nieuwsupdate. 2:00.
5: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
6: Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij het knooppunt Oude Rijn de weg op gingen. De snelweg is inmiddels weer open en het verkeer rond Utrecht komt weer op gang. Met deze actie wil de actiegroep ook buiten Den Haag druk zetten op het klimaatbeleid. Bij de Costa Brava aan de noordkust van Spanje vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. Toezichthouder ACM krijgt opnieuw klachten over agressieve verkoop van thuisbatterijen. Verkopers zouden inspelen op de angst voor stroomtekorten en consumenten onder druk zetten om snel een contract te tekenen. De ACM waarschuwt dat mensen zich niet moeten laten opjagen en eerst goed onderzoek moeten doen voordat ze een thuisbatterij aanschaffen. En de politie heeft het optreden verdedigd van agenten bij een incident in een asielzoekerscentrum in Zeist, waarbij een zwangere vrouw hardhandig ten val kwam. Volgens de politie ontstond een dreigende situatie rond een man die mogelijk een mes bij zich had. Het geweld wordt nog onderzocht, waardoor de discussie over politieoptreden voorlopig aanhoudt. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Wild FM.
4: Frank Schildkamp.
7: Week voorbij, maand ingegaan. Welkom, welkom. Het is 4 juli 2026. Born on the 4th of July of welke andere datum ook. Feestje tot 4 uur. Alles in de mix. Dit uur Reflect, Tiga, D.O.D., William Kiss, Luca Lessi. Maar eerst aftrappen. Je mag meezingen. Sing it back. Dit is Malaco tijdens de Bald Weekend Beats.

Dit is hem, jouw radiozender WILD 4 Letterlingo. Wild FM voor Groot Amsterdam, Alkmaar, Haarlem, Flevoland en verder buiten via de stream op wildfm.nl. Trapten we af met Malaco, Sing It Back in the Boris Musical Mix. Yo Turk was de tweede, Fire in Me en Timbaland featuring Kelly Ilson en D.O.E. The Way I Are in de Klar Remix. Met Ida Enberg voor je. Shakedown, eerst Camel Fat met Elderbrook. Dit is Cola. Tijdens de Wild Weekend Beats.

is een soort Rasta Rostini. Door de speakers heen weet hij wat je wil horen. En als dat niet zo is, dan roep je heel hard... Hey, dit vinden we. Of je gaat naar de website wildfm.nl en ramt op die chatbutton en kan ons allemaal influisteren. Het is vandaag 4 juli. Vandaag in 1954 is het wereldkampioenschap voetbal in Zwitserland. En vandaag in de United States 250 jaar. Waar je ook bent en wat je doet, vier het leven, bedenk een reden. En dans mee tot 4 uur op de mix van Dimitri van der Plas.

is van Dimitri van der Plas. En de laatste ding met je door. Serp en Sophia Nzau, Nwaki in de Tiësto VIP-mix. You're the Reflect en The Link Bass. Need to Feel Loved in de RMK en Social Vocal Mix. En Tiga werkte samen met Piero Purupa. Love Don't Dance Here Anymore.

Mysterious Times, daarvoor William Kiss en Luca Lessie, Ride the Rhythm. Wij zijn Wild FM, over een uur hebben we de Feelgood 40. Daarna On Fire met onze eigen Erwin van der Bliek. En daarna de man die je nu hoort, DJ Jurgen, verkleed nu als LSDJ. Dit is Better of Alone in de Vocal Mix tijdens de Wild Weekend Beats.

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 3 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
4: Energiereus Shell wordt ervan beschuldigd de Britse rechter te hebben misleid in een slepende rechtszaak over olievervuiling in Nigeria. Volgens advocaten van getroffen gemeenschappen zou Shell een onjuist beeld hebben geschetst van de rol van zijn Nigeriaanse dochterbedrijf. Shell ontkent de beschuldigingen en zegt zich krachtig te zullen verdedigen. De zaak zou volgend jaar van start gaan. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Oude Rijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. Dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava aan de noordkust van Spanje vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. Het Australische Great Barrier Reef komt voorlopig toch niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Ondanks de zorgen over de gezondheid van het grootste koraalrif ter wereld, vindt UNESCO dat Australië de afgelopen jaren voldoende maatregelen heeft genomen om het rif beter te beschermen. Wel blijft de organisatie bezorgd over de gevolgen van de klimaatverandering en de stijgende zeewatertemperaturen. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land.
3: En tot zover het nieuws op Wild FM.
2: Frank Schildkamp.
5: En terug zijn we met uur 2 op deze zaterdagmiddag. De eerste zaterdag van juli. Het is 4 juli 2026. Het is Dimitri van der Plas die het meeste maakt. Schildkampioen Frank voor Vrienden. Met muzikale cadeautjes. Wat dacht je van dit uur? DJ Melvin. Culture Beat. Pitbull. Mary J. Blige. David Guetta. Maar eerst terug naar tijd met Inner City en Glam. Dit is Big Fun versus Hell's Party in de G-Fire Strictly for the Old School Mashup.

2026. Kansje aanwezig dat je niet vandaag in Amerika bent om mee te vieren 250 jaar de Verenigde Staten. Nou, misschien ga je dan uit je dak in Amsterdam bij het Vunzige Neutjes Festival. Misschien zing je mee met Breda Live. Of ben je al aan het inzingen voor Bruno Mars vanavond in de Johan Cruijff Arena. Waar je ook bent en wat je ook doet. Wij zijn Wild FM op deze zaterdagmiddag. Bereiden we je voor op al je plannen. In de mix van Dimitri van der Plas met schildkampioen Frank voor Vrienden. Welkom bij de Wild Weekend Beats.

De zaterdagmiddag van Wild FM. Van 2 tot 4 de Wild Weekend Beats. Straks na 4 heel veel plezier met Peter Verleeuwen en zijn Feel Good 40. Volgende week, zelfde tijd, zijn we er weer. Het is Dimitri van der Plas en Schildkamp checking out. Tot

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 4 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw. De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. Actievoerders van Extinction Rebellion hebben opnieuw de A12 bij Utrecht geblokkeerd. De politie greep in nadat de demonstranten bij knooppunt Oude Rijn de weg opgingen. De snelweg is inmiddels weer open. Tegelijkertijd hebben ook enkele boeren met tractoren actie gevoerd bij Houten. Dat was tegen de demonstratie van XR. Bij de Costa Brava, aan de noordkust van Spanje, vordert de bestrijding van de grote bosbrand. Die brand is vrijdag ontstaan aan de noordkant van een bosrijk natuurgebied. Inmiddels zijn 2400 hectare afgebrand, maar volgens de autoriteit is het vuur voor ongeveer 70% onder controle. Het risico op verdere uitbreiding blijft groot door de harde wind en de aanhoudende droogte. En Duitse werknemers moeten zich straks, al vanaf de eerste ziektedag, met een doktersverklaring ziek melden. De maatregel van bondskanselier Merz moet het hoge ziekteverzuim terugdringen en de arbeidsproductiviteit verhogen. De plannen leiden tot veel kritiek, omdat tegenstanders vrezen voor extra druk op huisartsen en een groeiend wantrouwen tegenover de werknemers. Dan nog het weer. Vanmiddag overheerst in het noorden de bewolking. Er kan af en toe wat lichte regen vallen. In het zuiden schijnt geregeld de zon. De maximumtemperatuur loopt vanmiddag uiteen van 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten van het land. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Swift. These are today's biggest dance tracks in the Feel Good 40 on Wild FM.
1: Zeker. Welkom, welkom. De allereerste Feel Good 40 voor het eerste weekend van juli 2026. Welkom, editie nummer 137 alweer van de Feel Good 40. We hebben er waanzinnig veel zin in, maar we kijken eerst even terug naar vorige week. De top 3 stond er zo bij. 3. Ah, Hotel en Jamaican. 2.

nog steeds heel lekker op Spotify. Daarom staat hij nog steeds in de Filmwood 14, 30 weken genoteerd. Teddy Swims. En dat blijft maar doorgaan met die Gone Gone Gone. Op 37 in de Filmwood 14. Goed, nogmaals welkom. One of them op zaterdag en zondagmiddag met de Filmwood 14. En nummer 36, de eerste van drie nieuwe binnenkomers. En dat is een track van James Hyde. Gaan we met Papa Nef.

blijft toch apart dat wij de enige zijn die horen dat dat zo'n waanzinnige plaat is. Je hoorde All The Time van John Summit en de Chainsmokers. Helemaal niks gedaan, die track. En vind ik jammer. Hij blijft staan op 33. Wat mij betreft blijft hij nog weken in de lijst. En dan op 32 de wildcard van afgelopen week. Peggy Goo, haar nieuwe single, die heet Wow.

Hij zei vorige week, oud-nummer van Sister Sledge. Daar moet ik me heel erg voor schamen. Het is natuurlijk Double D Found Love, voor de duidelijkheid. Beetgepakt door een van de 10 wildcards die in de lijst staat. En dat is Punk, in dit geval samen met River Star. Dan de hoogste nieuwe binnenkomen van deze week. Het is een gouden duo gebleken, of in ieder geval een gouden samenwerking gebleken, tussen Alesso en One Republic. Ze hebben weer een nieuwe single en die heet In Your Eyes op 28.

kleine muziek. Ja, het is wel kleine muziek. Het is wel kleine muziek, toch wel? Sorry, ja, het is wel kleine muziek. Nou begrijp ik het niet meer. Adam Port, Be The One op nummer 25 in de Feel Good 40. Het is de zaterdag en zondagmiddag dat wij die 40 beste dance tracks van het moment aftellen. En hij is wederom in elkaar gemixt door Ferry Hageraad. Dankjewel daarvoor, Ferry. We zijn toegekomen aan de nummer 24. Ook dat is een van die 10 ex-wildcards. Disco Lines, die we nog kennen van No Broke Boys. Nieuwe single samen met Mason trouwens. Dit is Push It. Die gaat van

één plaatje verlies voor Alok en Khalid. En de plaat hier, Dive Into Me, in de 11e week dat hij genoteerd staat. Zometeen op 21 vinden we On Tonight van Silver Bumper, die vorige week binnenkwam. En daarna hebben we nog een heel uur Feel Good voor die weg. Misschien wel een nieuwe nummer 1. Of staat Magnetic nog steeds op de eerste plaats? Ga je vanzelf horen als je blijft luisteren naar Wild FM. En wederom danken wij Ferry Hageraads voor het in elkaar zetten van de show. Want het is

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen. Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
2: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
3: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
4: Wild FM, met je nieuwsupdate. 5 uur.
5: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
6: Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblée van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. En steeds meer populaire stranden in Italië vragen entreegeld. Op sommige droomstranden kost een duik inmiddels tot €7 per persoon. De maatregelen moeten de drukte beperken en de kwetsbare natuurgebieden beschermen. Daarmee lijkt gratis naar het strand gaan op sommige plekken in Zuid-Europa steeds minder vanzelfsprekend. Tot slot nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen is de vertraging 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenersloot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.

alle hits was dat, de originele wel te verstaan. La La Land van Green Velvet. Nu beter gepakt door Medusa. En goed gedaan ook. Het is een van die 10 wildcards in de lijst. Hij gaat van 12 naar nummer 17. En op 16, ja, ze scoren dus de nummer 1 Magnetic vorige week. Staan ze daar zometeen nog? Gaan we vanzelf horen. Maar ze hebben alweer een nieuwe single. Ik heb het over The Bonza. Uit Australië, geloof ik. Ja, ja, zeker. Lose Myself van 24 naar 16.

is niet zijn sterkste, daar moeten we eerlijk over zijn. Calvin Harris, maar stond wel lang in de top van het klassement van de Feel Good 40. Deze week van 5 naar nummer 11 met Satisfy. En dan knallen wij de top 10 in. Twee nieuwelingen ten opzichte van vorige week. Dit is de eerste, Melissa's. Dit is My Life is a Disco. 10.

Martin Garrix, Ed Sheeran. Op 7 blijven staan, 5 weken in de lijst. Dan op nummer 6 vinden we de track die al wekenlang op nummer 1 zat in Beatport. Samen met Alternate T is dit Google. And I'm moving to the sun op 6.

Without Friends. Zo heet het duo wat de track heeft gemaakt. Althans, de remix heeft gemaakt van Spiller en Sophie Alice Baxter. Groove Yet blijft staan op nummer 4. En dan de top 3. Hij is hetzelfde als vorige week, maar niet in dezelfde volgorde. Want dit is namelijk de track die vorige week op 2 stond. Another. 3.

Bam bam, ja, ja, ja, het is een hele oude track, jaren 60 al en daarvoor zelf nog, Spirituals, noem het maar op. Rugel staat wederom in de lijst, dat is zijn derde notering in de lijst van deze week. Nu met Jamaican dus op nummer 2, vorige week nog nummer 3. Nou, ik ga weer hoor, even de loftrompet voor Ferry Hagen gaat, want elke week staat hij toch weer helemaal paraat om in elkaar te mixen met

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 6 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
3: Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblée van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. En steeds meer populaire stranden in Italië vragen entree geld. Op sommige droomstranden kost een duik inmiddels tot 7 euro per persoon. De maatregelen moeten de drukte beperken en de kwetsbare natuurgebieden beschermen. Daarmee lijkt gratis naar het strand gaan op sommige plekken in Zuid-Europa steeds minder vanzelfsprekend. Tot slot nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Een dampende track was dit in de jaren 90 van de vorige eeuw. En eigenlijk nog steeds, want we hebben hem veel te lang niet gehoord. Wij hadden zoiets van laten we On Fire even beginnen met een Ultimate Classic. Nou, dat is wel gelukt, denk ik. Lekker. We zijn begonnen met Renegade Master van The Wild Child.
1: Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met dit weekend nieuwe muziek van Michel de Heij en Job de Jong. Nick Curly, maar

DJ Dennis en Campbell King, Misbehave. We doen elke week niet anders in On Fire. Wat een vette track is dat, zeg. En Michael Gray, de man van The Weeknd, inderdaad Universe, zo heet zijn nieuwe. En daarvoor Michel de Heij met Job de Jong. Wat een opzwepende plaat. Get On Up, zo heet hij sowieso. Nu al een van onze favorietjes. Dit is de On Fire Radio Show. Elk weekend lekker 2 uur los. Met 2 vette classics. En de allerdikste nieuwe releases.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
3: Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblée van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. En steeds meer populaire stranden in Italië vragen entreegeld. Op sommige droomstranden kost een duik inmiddels tot €7 per persoon. De maatregelen moeten de drukte beperken en de kwetsbare natuurgebieden beschermen. Daarmee lijkt gratis naar het strand gaan op sommige plekken in Zuid-Europa steeds minder vanzelfsprekend. Tot slot nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Lekker opgefrist, hè? Dat doen we elk weekend aan het begin van elk uur van On Fire vissen. We dat geheugen even lekker op. Met een classic waarvan je denkt, wow, veel te lang niet gehoord, man. Nou, dit was er wel weer eentje waarvan ik denk, ja, die mocht wel weer eens een keertje. Want blijft het toch een heerlijke plaat. Blunted Dummies aan het begin van uur 2 van On Fire. Je hoorde House for All.
1: What's going on here? 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Michel de Heij en Job de Jong, Nick Curly. En ook de nieuwe van Peggy Goo, Rick Silva, Axwell en Bonnie. En ook nog jongens.

0: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
3: Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblée van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. En steeds meer populaire stranden in Italië vragen entree geld. Op sommige droomstranden kost een duik inmiddels tot 7 euro per persoon. De maatregelen moeten de drukte beperken en de kwetsbare natuurgebieden beschermen. Daarmee lijkt gratis naar het strand gaan op sommige plekken in Zuid-Europa steeds minder vanzelfsprekend. Tot slot nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden.
2: En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
3: FM met je nieuwsupdate. 9 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
5: Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblée van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. En steeds meer populaire stranden in Italië vragen entreegeld. Op sommige droomstranden kost een duik inmiddels tot €7 per persoon. De maatregelen moeten de drukte beperken en de kwetsbare natuurgebieden beschermen. Daarmee lijkt gratis naar het strand gaan op sommige plekken in Zuid-Europa steeds minder vanzelfsprekend. Tot slot nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Haal de geuren en smaken van Magisch Thailand nu in huis. Bestel of haal af bij Thai From Sky. Eigentijds en toch traditioneel thuis eten. Thai From Sky bezorgt in Amstelveen en omgeving. Thai From Sky, ook voor veganistische gerechten. En Thai From Sky is 100% halal. Bestel en betaal online op thaifromsky.nl. Met elke week leuke kortingen.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10:00.
4: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
5: Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblée van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. De Indiaanse premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiaanse economie. En steeds meer populaire stranden in Italië vragen entreegeld. Op sommige droomstranden kost een duik inmiddels tot €7 per persoon. De maatregelen moeten de drukte beperken en de kwetsbare natuurgebieden beschermen. Daarmee lijkt gratis naar het strand gaan op sommige plekken in Zuid-Europa steeds minder vanzelfsprekend. Tot slot nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com. De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Norbert Terlouw.
4: Onafhankelijke waarnemers zien vooralsnog geen bewijs dat de strategisch belangrijke Oost-Oekraïnse stad Konstantinivka volledig in Russische handen is gevallen. Rond de stad wordt nog altijd zwaar gevochten. Eerder vandaag sprak Poetin van een belangrijke strategische overwinning en dat de stad was veroverd. Volgens experts kan de uitspraak ook bedoeld zijn om het moreel in Rusland hoog te houden. Premier Jette heeft de OVSE opgeroepen de druk op Rusland op te voeren. Dat zou Rusland moeten aanzetten tot een staakt het vuren en onderhandelingen over duurzame vrede in Oekraïne. Jette deed die oproep op de openingsdag van de parlementaire assemblée van de OVSE in Den Haag. Ook het kabinet wil de druk op Moskou niet laten verslappen. De Indiase premier Modi blijft fors investeren in nieuwe olieraffinaderijen, ondanks de wereldwijde overgang naar duurzame energie. Vandaag opende hij in de staat Rajasthan een nieuwe grote raffinaderij als onderdeel van een veel breder investeringsprogramma. Volgens Modi zijn extra raffinagecapaciteit en energiezekerheid nog jarenlang essentieel voor de groei van de Indiase economie. En steeds meer populaire stranden in Italië vragen entreegeld. Op sommige droomstranden kost een duik inmiddels tot €7 per persoon. De maatregelen moeten de drukte beperken en de kwetsbare natuurgebieden beschermen. Daarmee lijkt gratis naar het strand gaan op sommige plekken in Zuid-Europa steeds minder vanzelfsprekend. Tot slot nog het weer. Vanavond is er veel bewolking, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Al is in het noorden een spatje regen niet uitgesloten. Ook de komende nacht valt in het noorden en oosten af en toe wat lichte regen. Het koelt vanavond af naar zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
2: Adam Bay.

de buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. Middernacht.
3: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong. Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind.
4: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.

0: Nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit onze hoofdstad is dit Wild FM Hit Radio. Met het nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Ik ben Maurice de Jong.
2: Na de overwinning van Marokko op het Canadese voetbalelftal zijn zaterdagavond in meerdere steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amersfoort grote feesten ontstaan. Fans gingen massaal de straat op met vuurwerk, getoeter en samenscholingen. Marokko versloeg gastland Canada met 3-0. Het dodental van de zware aardbevingen eind juni in Venezuela is opgelopen tot 2954. Vooral de regio La Guaira is zwaar beschadigd met nog duizenden vermiste en overbelaste ziekenhuizen. Het land heeft de nationale rouw afgekondigd en de reddingsacties gaan door. Een arts die met ebola uit de Democratische Republiek Congo naar Frankrijk terugkeerde, is hersteld en uit het ziekenhuis ontslagen. Het ging om de zeldzame Bundibugyo-variant. In Congo zijn duizenden besmettingen en honderden doden gemeld, terwijl het contactonderzoek en isolatiemaatregelen in Europa zijn uitgevoerd. Donald Trump heeft de 250ste verjaardag gevierd van de Amerikaanse onafhankelijkheid met een campagneachtige bijeenkomst op de National Mall in Washington. Het evenement omvat militaire flyovers, vuurwerk en een staatsbeurs, maar krijgt kritiek vanwege het politieke karakter. Peilingen tonen aan dat veel Amerikanen de viering te gepolitiseerd vinden. Dan nog het weer. In de nacht is het meestal droog, al kan in het noorden en oosten plaatselijk lichte regen vallen. Morgen overheerst de bewolking met lokaal wat regen. In het zuiden breekt af en toe de zon door en het wordt 18 tot 23 graden met een zwakke tot matige westenwind.
1: Tot zover het weer op Wild FM Hit Radio. De nummer 1 voor hits in de Randstad en nu ook in Flevoland op 97.4 FM.